0: die eenzame gedachtes.
1: Your number one feel good.
2: Feel good station.
3: Jacaranda.
1: Jacaranda FM.